Yankopon enhyira papaapa. Me maame baako ne kunu eda fom. Oh, me maame. Erade nka wa. Mama Sofia. Me nua ba Sofia nyame enka wo.

0: enya enon kwa udan wani eko kopiemu
1: Sigana
0: Ewo aye tamale Aliu Mahama Sports Stadium Suwa Nese sene sitie Enu enye Kaila